Doos. Je lijf wie je klijft, dan zie je de doos. Zou je schutte knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood.

0: Capsulas.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Met Mosey on harmony. Feel me fast enough and me not me. Man of me in the flue. Come on, yeah. It's more, yeah. Marbus vrouwt zo lang het geet, het leeft het dood geen eeuwigheid. Dat sprichwoord dat is waar, en nog jeden klaar drum. Marbus vrouwt zo lang het geet, het leeft het dood geen eeuwigheid. Dat sprichwoord dat is waar, en nog jeden klaar drum. Slaat eens kräftig op de drum, man het goed toch manchmal krom. Het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Slaat eens kräftig op de drum, man het goed toch manchmal krom. Het is nog een rel, en zij maar zo besteld. Drum met muziek en harmonie. Vier meer vast erop en drie nog meer. In de vloer, dan morgen, is morgen, onhuurgeen. Het München heeft van ring, laat niet in mijn zonneschijn. Ik ga niet in het vuur, wat ons schon dran leert. Dran met muziek en harmonie, vier meer vast en oven drie op mij. Maar dan meer. Hier is u, dan morgen, is morgen, en u is u. En alle met muziek en harmonie, vier meer vast erop en twee nog niet, maar nog meer.

alle op je velden. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet het voor mij, ja, is het meeglees, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is toch jij niet te maal, hè? Zeg je goed, hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar, hè, wat toch?

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

0: De andere hebben een rhythmus, de katse macht de wel.
1: Ja.
0: De rhythmus die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkusiets! Ich

0: De andere hebben een rytmus, de katse macht de wels.
1: Ja.
0: De rytmus die drin hebben, kriegen die trop.
1: Nee, dat is waar.

0: Zelle zu zweit. Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, joh.